Figure of a bird to pray into a trance.

Enjoy.

To age.

een waar meesterwerk van Tony Wakeford. Natuurlijk de man achter Sol Invictus. En deze plaat heeft echt een hele bijzondere betekenis gekregen. Het is namelijk de allerlaatste plaat die Arjen in de studio bij Kink FM ooit in de speler heeft gestopt tijdens X-Rated. De laatste X-Rated voor zijn overlijden dus. En het is ook nog eens met de titel Non Omnis Moriar, oftewel Not All of Me Will Die. Ja, dat heeft zo'n ongelofelijke dubbele betekenis gekregen. Dat ik was daar eigenlijk zo ontzettend van onder de indruk dat ik een mailtje heb gestuurd naar Tony Wakeford en hem dit verhaal heb verteld. Hij was dusdanig ontroerd dat hij heeft gevraagd aan mij of ik de liner notes wil schrijven voor het album In Europa van Sol Invictus. Wat dus ook volledig is opgedragen, dat album, aan Arjen Grolleman. Prachtig. Ik ben zo blij dat Tony Wakeford dat heeft gedaan toen. En ja, dit werkstuk, dat ik weet nog toen het binnenkwam, dat Arjen er helemaal lyrisch over was. Die dag heb ik dat ding 3 keer gehoord. En 3 keer 22 minuten. Dat is dus meer dan een uur naar deze track zitten luisteren. Geweldig werk van Tony Wakeford. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we aandacht besteden aan het feit dat het 9 jaar geleden is dat Arjen Grolleman is overleden. En dan mag raison d'être niet ontbreken. Dit is The Hidden Hallows. Verscheen op Cold Meat Industry. En u vindt het op het album The Empty Hollow Unfolds. Raison d'être. Oftewel Peter Andersson.

een soort afscheid. De spoor van een slak. Meer is er niet om te vertellen dan dat ik langsgekomen ben een woensdag. Je hoeft jezelf niet te vergeten. Men vergeet voor jou. En toch, zo donker als het in mijn varens was, zo wit als ik ooit de zee heb gezien, zo laf als ik stierf, en zo vaak kan er niet één geweest zijn. Zag je mij dan niet? Wie hoest? Het is mijn keel, niets anders. Echt niet. Jou heb ik nooit gezien.

Ja, een titel die helaas werkelijkheid is geworden. Als we het over Arjen Grolleman hebben, die zien we inderdaad nooit meer op de zondag. You'll Never See Me on a Sunday. We hoorden natuurlijk de onnavolgbare stem van Mark Almond, maar dan in de hoedanigheid van Mark en de Mambas. En dat verscheen op de 12-inch Torment. En natuurlijk heel duidelijk voor Arjen. Want als we het over Arjen hebben, dan hebben we het behalve over Coil, Current 93, et cetera, ook over Mark Almond. Niet voor niets is Tears Run Rings uitgeroepen tot Arjen's meest favoriete plaat. Ik vind het misschien discutabel. Ik weet niet of het echt werkelijk zo is, want dat hebben we hem op zich nooit meer kunnen vragen. Maar het is een hele mooie track. Deze is ook natuurlijk schitterend voor Arjen. You'll Never See Me on a Sunday. Mark en de Mambas. Waar Arjen ook een voorliefde voor had, was de kruising, of de kruisbestuiving eigenlijk, tussen de liefde en het kwaad. En als er één track is die daar ontzettend goed vorm aan geeft, is dat Rain Eye Forever. Natuurlijk Blood Axis. Met de schitterende Romeo en Juliet. Romeo en Julia van Prokofjev. Als de liefde. En Blood Axis zelf natuurlijk als het totale kwaad. Rain Eye Forever.

but my red beard, blown by the night wind.

Nature and Organization, project van Michael Cashmore. Maar uiteraard hoorden wij daar de stem van David Tibet. Bijgestaan op dit album door Douglas P. van Death in June. Rose McDowell, ooit van Strawberry Switchblade. Michael Cashmore zelf. Stephen Stapleton van A Nurse with Wound. Sally Wood, Bennett Walsh, Merat Sheeran, Lisa Oliver, Amanda J. Edge en Jason Burton. Het staat allemaal op het album Beauty Reaps the Blood of Solitude. Je hoorde Bone White Glory, Nature and Organization. En daarvoor dus Blood Axis, Rain Eye Forever. En daarvoor Mark and the Mambas, You'll Never See Me on a Sunday. En daarvoor de poëzie van Hugo Claus, die was ik u nog schuldig. Een soort afscheid.

Een dwarsdoorsnede van de muzikale voorkeuren, de favorieten van Arjen Grolleman. Die hoorde u vanavond in een speciale X-Rated. Omdat het vandaag precies 9 jaar geleden is dat Arjen ons moest ontvallen. En ze zeggen wel eens, als er over je gepraat wordt, dan leef je voort. Nou, dat heb ik mogen merken op alle reacties die ik heb mogen ontvangen. En ze zijn werkelijk zo ongelooflijk ontroerend en hartverwarmend. En ongelooflijk veel. Zo ontzettend veel. Daaruit blijkt hoe ongelooflijk Arjen nog leeft. En ik dank u daar allen hartelijk voor. Het is zo ongelooflijk goed om dat te zien. X-Rated leeft voor. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated hier op de Concertzender. Dan geven we kaarten weg voor Grauzone, het festival wat aanstaande is in Den Haag. Dat dus volgende week. Maar we zijn nog niet klaar met je, Arjen. Want we gaan nog even door in X-Ray. U hoorde net al de stem van David Tibet. X-Ray heb ik ook volledig voor jou ingeruimd, namelijk met Current 93 en zijn geweldige project In a Foreign Town, In a Foreign Land, wat Current 93 samen maakte met Thomas Ligotti. Thomas Ligotti en Current 93. En Current 93 bestaat voor deze gelegenheid uit David Tibet, Steven Stapleton en Christoph Heyman. En hij was ooit van HNAS, oftewel Hirsje Nichts auf Sofa.

Arjen, we denken allemaal nog ongelooflijk vaak aan je. En nogmaals, ik heb dat ook mogen blijken aan alle reacties die ik heb mogen ontvangen. Hartelijk dank nogmaals daarvoor. Ook dank voor het luisteren. En volgende week dus een nieuwe editie en een nieuwe episode van X-Rated hier op de Concertzender. En als altijd is deze X-Rated uiteraard en deze helemaal opgedragen aan Arjen Grolleman. Het was een moeilijke, een lastige, want al die associaties met al die muziek, het is ongelooflijk. Daarom heb ik ook nog eens een goede eindtune van je te pakken gekregen. En dat is Autopsia, Scars of Europa. Die hoort u nu nog tot 11 uur. Blijf bij de Concertzender, blijf bij X-Ray. Zometeen. En wat mij betreft, tot volgende week.

terug naar 1997 met Bitter Süß. En dan weliswaar het tweede gedeelte uit Bitter Süß. We hoorden Johannes Heil aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En deze Bitter Süß track die heeft het ooit ook kunnen schoppen tot een track op de Electronation CD. Die destijds nog werd uitgebracht door Boudisque Records en Kink FM. En die samengesteld is door Roy Avney, Arjen Grolleman en mijzelf. Johannes Heil dus aan het begin, zoals gezegd, van een nieuwe episode van X-Rated tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En tot 10 is het tijd voor heel veel nieuw werk. Buiten is het inmiddels herfst, maar wij zoeken de zomer weer op. Uw hoogst eigen zomergast vanavond tot 11 uur X-Rated. Met nu even twee zomerse klanken die nog uit moeten komen. Zometeen Crank Brother en die verschijnt op 28 juli. En later nog op 3 augustus verschijnt deze new beat-achtige track van Curses. We hebben het over Tornado Warning. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

de complete duisternis van lust mord. En je hoorde de stem van Robert Oppenheimer in deze track. En Robert Oppenheimer die wordt ook wel de vader van de atoombom genoemd. En dat klopt ook, want hij is betrokken geweest bij de fabrikage van in het lab van waar de eerste atoombom werd gefabriceerd. Robin Oppenheimer is niet meer onder ons. Lust mord nog steeds wel en gebruikte zijn stem daarvoor. U hoorde de track Twilight Los Alamos. En dat staat op het eigen beheeralbum

wat Lustmord in 2020 heeft uitgebracht, Trinity. Lustmord, heerlijke klanken hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nog meer heerlijks, namelijk Stratum Terror. Dat album verdient meer aandacht. Love Me Tender or I Will Cause Pain. Dit is Pierce Through Visceral Tissues.

geniale track van Gum. Gum uit Australië, een duo wat platen maakte waar ze eigenlijk alleen maar gebruik maakten van andere platen. En daar dus hele mooie tracks van maakten. Gum. En dit staat dan ook op het album Vinyl. Een prachtige zeefdruk hoes met daarin allerlei inserts met foto's van een soort, laten we zeggen, leren fetish magazines, waar op een van die inserts ook nog een vinyl single zit geplakt, die helemaal bespoten is met verf. Prachtig werk van Gum. We hoorden van dat album Vinyl, wat in 1987 werd uitgebracht. De track Outfits for Agony. En Gum deed dat dus met allerlei platen. En dat is eigenlijk dezelfde manier waarop platen werden gemaakt. Zoals bijvoorbeeld Non dat deed. Oftewel Boyd Rice. En dan we het toch over Non hebben. Uit 2002 is dit Children of the Black Sun. Daarvan hoort u The Fountain of Fortune. Dit is Non.

opened a wide, wide door. Through the wide, wide door.

een van de meest briljante bandnamen die ik ooit heb gehoord. Kiss the Anus of a Black Cat. Het verhaal gaat dat Stef irritant met zijn vrouw in bed lag. En op een gegeven moment kwam de kat op het bed en die draaide gewoon zijn achterste naar hun toe. En toen staarden ze dus naar de anus van een zwarte kat. Dit kwam van het album An Interlude of the Outermost. En dat verscheen in 2007. Stef Irritant, inderdaad, zo noemt hij zich, is inderdaad het geesteskind van Kiss the Anus of a Black Cat. U hoorde All movements are targets in the minds of tigers. En daarvoor konden we luisteren naar Xibalba. Xibalba met het nieuwste album Dreams Are Our World of Experience. En dat is vers verschenen via Cyclic Law Records. Teeth 4 hoorde u, als ik het goed uitspreek, T-E-A zonder streepje E-T-H. Xibalba, prachtig werk. En daarvoor hoorde u Boyd Rice als non.

0: Er is zometeen nog een derde uur en dat is X-Ray. En daar hebben we een special rond het label Geterma. En daartoe hebben we een track opgenomen voor X-Ray van C en Gabazov. En dat komt van het album Zeng Zung. Dat verscheen in 2015 op dat label Geterma. En daarna hoort u Parik Rama, een track van het album The Silent Bun. Een en ander is dus een complete rituele X-Ray zometeen tot middernacht. Sleep is overrated, dat doet u daarna maar. Alhoewel er ook nog een dokter Klangendom achteraan komt. Maar ach, slapen is wel lekker. Maar het kan ook een uurtje later, dus blijf bij X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJsweder en andere ellende dienen er is er. Natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond, zoals u dat gewend bent hier bij de Concertzender. Hartelijk dank voor het luisteren en hartelijk dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Wat mij betreft, blijf bij X-Ray en tot de volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X.

Genetic Interface, in de Genetic Mix. U hoorde Octave Doctor van de 12-inch Genetic Interface. Verschenen via Kinetics. Jawel, het is Matt Hillier, deze Octave Doctor. Uit 1995 komt deze opener van X-Rated voor deze hedenavond. Op de 20e oktober 2024. Ik heet u van harte welkom bij een nieuwe episode van X-Rated. Nog tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer fraais in X-Rated tot middernacht. We begonnen behoorlijk stevig en snel en we gaan nog even doorbeuken. Twee beuktracks achter elkaar. Zometeen de nieuwste van Scan 7, maar eerst André Sirotkin. Zijn nieuwste gaat Welcome to Virii heten en het label is ook Virii. Dat gaat voorlopig nog niet verschijnen, namelijk op 29 november pas. Jawel, hier is André Sirotkin met All You Need Is Acid. Dit is André Sirotkin, dit is X-Rated. Het is allemaal een hele goedenavond.

Wat een heerlijke indringende schoonheid van Treha Sektori. De hoogste tijd om weer eens de revue te laten passeren hier in X-Rated. Treha Sektori met de track Altera Eti Endesia. En dat staat op het album Endesia. En dat verscheen in 2012 alweer. 12 jaar geleden. Wauw. Treha Sektori hier bij X-Rated op de Concertzender. Poeh, even voorbij komen. Maar gelukkig hebben we Kost. Het nieuwe album van Kost is onlangs verschenen op Cold Spring Records. Het album heet Many Things Afflict Us, Few Things Console Us. En u hoort van Kost nu de track Death Threat. En dat in de Berenices remix. Hier is Kost.

heuse X-rated klassieker. Arjan Grolleman was helemaal gek van deze track. En terecht, Les Yeux Clos hoorde u van Seven Pines. En de stem die u hoorde, die was van Noria Iorinov. Het staat op het album Le Cri. En dat verscheen via het label Le Cluricon in 2006. Seven Pines hier bij X-rated. En na een toch behoorlijk lange stilte voor zijn doen, voor hun doen, eindelijk weer een nieuwe release op het Winterlight label. Mark O'Shea die heeft mij laten weten dat er behalve deze nieuwe release nog veel en veel meer fraais op het programma staat. Dus we gaan dat label weer eens goed in de gaten houden. Brotherhood of Sleep is net verschenen op het album Devotional Hymns to a Brilliant Flaming Sun. Winterlight, did it again. Here is Brotherhood of Sleep met Devotional Hymns to the Brilliant Flaming Sun. En Brotherhood of Sleep is Bart Pieten. Hij is Belg en hij is ook werkzaam in onder andere Dead Man's Hill. Maar nu dus als Brotherhood of Sleep.

0: Oh, die schitterende stem van Martin Bates, die kan je toch altijd horen. En ditmaal in samenwerking met Francesco Paolo Palladino. En het album is Treasure of Light. En dat verscheen via het Italiaanse 13 Records, wat gerelateerd is aan Silentes. Je hoorde de track The Same Airport. Een heel album vol met Francesco Paolo Palladino en Martin Bates. Aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor kon je luisteren naar een nieuwe track van Shin Ikun. En dat staat op een verzamelaar, een lijvige verzamelaar, die is verschenen onder de titel My People, A Tribute to Vince Wald. En Vince Wald was een nogal mysterieuze ambient artiest die helaas is overleden. Dat was 29 april dit jaar. Geen enkel label bracht muziek van hem uit. Hij bracht alles zelf uit, alles in eigen beheer. En zelfs dat was moeilijk verkrijgbaar, ook fysiek. Vrijwel niet. Vince Wald, ik moet er toch eens verder induiken in zijn muziek. In ieder geval, deze verzamelaar is verschenen via het Amerikaanse Remission Entertainment. U hoorde Shin Ikun met Silent Altogether Revisited. En daarvoor dus een fonkelnieuw werk van Brotherhood of Sleep op Winterlight. Overigens, op die verzamelaar staat nog veel meer moois. Wat dacht u van Jochen Arbeid, Edward Keespel, Rapoon, Dead Voices on Air en Edward Graham Lewis van Wire. Prachtige verzamelaar, deze My People, a tribute to Vince Wald. Zometeen is er X-Ray en ik heb gemeend een verzamelaar te gebruiken van Cluster, een verzameling Cluster. En u hoort tracks van de albums Cluster, Cluster 2, Sowieso Zo, Zoekertijd, Großes Wasser, Cluster en Eno, After the Heat, ook met Brian Eno. En we eindigen met een solo track van Hans-Joachim Rudelius, samen met Dieter Meubius, inderdaad Cluster. En een track van het album Selbstportret Volume 6. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs, weder, andere ellende. Dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated tussen 9 en 11 op de zondagavond. Dank voor de reacties. Dank voor het luisteren nogmaals. Heb een mooie week. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

Max. Ratings.

0: anything.
1: When did you figure all that up?
0: The minute I saw you.
1: No.
0: All right. You're a nutcap. And now you know.
2: Het zou dus weer eens wat anders zijn. Een stukje Psytrance aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Maar niet zomaar. Het komt uit de stal van Finny Tribe. We hebben het over Gold Vic. En dat is John Vic. En John Vic maakte inderdaad deel uit van Finny Tribe. Het verscheen ook op het label van Finny Tribe. Namelijk Finny Flex in 1996. My My. En het komt van de 12 inch. And now you know. Nou, inderdaad. Nu weet u het. Dit was Gold Vic. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Nog tot 11 uur de prachtigste nieuwe muziek. En straks na 11, of na 10, ook natuurlijk de focus op de tracks van toen. En na 11 is het tijd voor X-Ray. En daarin aandacht voor Genesis Pre-Orage en Psychic TV. Maar nu eerst nieuw werk van Neurotiker.
3: The horror began in June 1984. Los Angeles was under siege. Death waited in the dark at the hands of a man they called the Night Stalker. After a 14-month reign of terror, he was finally caught.
2: Dit is inderdaad Neurotiker met Night Stalker. Het staat op de Dystopian Romance EP. En dat verschijnt 2 september. Nogmaals, dit is X-Rated. Neurotiker, dit is een hele goede avond, want we zijn weer begonnen.

0: zo heerlijk zeg. Muslim Goes, oftewel Bryn Jones. Muslim Goes met Oilfield en Mohair. Twee tracks in één geperst. En zo wordt dat. Veiled Sisters, dat is het album waar het vanaf kwam. En dat verscheen in 1993 via Solal Moon. Dus Muslim Goes, oftewel Bryn Jones. Die overleed helaas al heel lang geleden in 1999. En toen had hij al bijna 100 albums op zijn naam staan. Jawel, en daarna is het alleen maar nog veel meer geworden. Hij heeft nu zo'n 100 miljoen miljard albums op zijn naam staan. En het is nadat hij overleed alleen maar toegenomen. Maar ja, de plank begint zo langzamerhand helemaal leeg te raken. Dus begint men nu aan de reissues, de heruitgaves. Veiled Sisters is er een van. Die wordt binnenkort opnieuw uitgegeven dus. Muslim Goes hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu een X-Rated klassieker in de speler. Er staat op de verzamelaar de Four Horsemen of the Apocalypse. Dat verscheen in 2005. Met daarop onder andere ook Paranoia Inducta en Leiche Rusticaal. Dit is echter Melecta. Melecta met Pestilence. Hou vast, want hier is Melecta.
1: I have seen the future of horror.

your soul, a

Seven Pines featuring Noria Iorinov. En dat is de dame die u hoorde. U hoorde Les Jeux Clos. En het staat op het album Le Cri. Wat via het label Le Cluricon verscheen. En oplettende luisteraars, die heb je graag. En in dit geval gaat het om mijn lief Daniela. Die zit te luisteren en die zei meteen via de app van... wacht even, deze track zoals die begon. En de hele basis van deze track, dat is Waiting for the Night van Depeche Mode. En daar heeft ze nog helemaal gelijk in ook. Fantastisch, helemaal opgebouwd rond de track van Depeche Mode. Ik heb het nog nooit in de gaten gehad. Maar dank, liefje. Seven Pines hoort u hier bij X-Rated. En nu wat rustiger en wat dieper werk van Ascending Divers. Ascending Divers komt ook alweer uit La France, Le France, La France, Le France. Dit is Ascending Divers. Het album heet Watery Domain. Het verscheen via Cyclic Law. U hoort nu Wreck. Prachtig nieuw werk van Ascending Divers.

En Kinovia komt uit Servië. Maakt ja, van die hele fraaie, melancholieke folk. Erg mooi. Het staat op de verzamelaar Neither Beginning Nor End. En dat verscheen in 2005. Kinovia. En daar is dus aan het einde van deze X-Rated. Maar er is altijd meer. Er is inderdaad nog X-Ray. Zometeen tot middernacht. En u hoort Genesis P. Orridge en zijn Psychic TV. In het best wel afwisselende werkstuk Cold Dark Matter. En dat staat op hetzelfde album. Dezelfde titel. Cold Dark Matter dus. Psychic TV en Genesis P. Orridge. Waarom die man apart of vrouw inmiddels, of inmiddels helaas helemaal niet meer vermeld moet worden, is mijn raadsel. Het is gewoon Psychic TV natuurlijk. Daarna hoort u nog een kortere track. En dat is de tweede track uit de Decoder soundtrack. Decoder 2 Dream. En dat is afkomstig weer van het album Decoder. Of later in een andere versie. En dat is deze die u gaat horen. Het album Sugar Morphosis. U hoort deze versies die allebei zitten in de box set Splinter Text 2. En dat verscheen in 1993. Dus zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated en voor alle reacties die ik van links en rechts mocht ontvangen. En speciale dank aan al diegenen die me nog tips gaven voor Hamburg, waar ik dus de komende week heen ga. Maar u weet het, ik zei het al, ik ben een kleine week weg. Dus volgende week zondag is er ijs, weder, Hamburg, NS en andere ellende dienende weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond.

Maak er alvast ook een mooie week van. En als het goed is, zien we elkaar dus. En horen we elkaar dus. En lezen we elkaar dus. Volgende week, zondagavond, op de Concertzender tussen 9 en 11. Gewoontegetrouw zijn we er weer. Voor nu, dank nogmaals voor het luisteren.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Er zijn zo van die albums die je helaas te laat ontdekt en dit is er een van. Het geweldige album van Lars Leonard uit Duitsland. Above and Below heet zijn geweldige album wat uitkwam. In eigen beheer uitgegeven, u hoorde Stream Into the Night. Helaas te laat dus ontdekt om toe te voegen aan de beste albums over 2018. Maar dat geeft niet, want er staan sowieso 25 fantastische albums in. De nummers 25 tot en met 13, die hoorde u vorige week in de uitzending van 30 december 2018. En inmiddels zijn we aanbeland 6 januari 2019. Dus ik moet toch echt u een heel fijn en hartelijk gelukkig nieuw jaar toewensen. Maak er een prachtig jaar van, vol mooie muziek, een heel muzikaal jaar. En dat allemaal uiteraard in goede gezondheid. Ik hoop dat u de oudejaarsavond en nacht et cetera goed bent doorgekomen en ver van vuurwerk bent gebleven en niet een van de 4 doden en 500 gewonden bent gevallen. Nee, bij de doden bent u niet, want anders had u niet kunnen luisteren naar de beste albums van 2018 volgens X-Rated. De draad pakken wij op waar we vorige week waren gebleven. Nummers 12 tot en met 1 keurig op een rij gezet. En laten we dan maar gelijk doorgaan met de nummer 12. En dat is gelijk zwaar werk. Na de luchtigheid van Lars Leonard is het nu de beurt aan het zwaarmoedige werk van Johan Levin. Oftewel Desiderii Marginis. Die staat op nummer 12 in de beste albums over 2018 volgens X-Rated. U hoort de scattering van zijn geweldige album Vita Archivet. Dit is Desiderii Marginis. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

Wolfgang Voigt met Rausch. Heerlijk, werkelijk heerlijk. Heel ontregelend en tegelijkertijd ook warm en koud tegelijk. Dat is wat Wolfgang Voigt doet. En wat mij betreft mag er dit jaar weer heel snel een opvolger komen voor Rausch. Je hoorde het tweede gedeelte. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met de beste albums over 2018 volgens X-Rated. En we zijn aanbeland bij de top 3. Jawel, op nummer 3 staat het album Song for Alpha van Daniel Avery, die bij mijn collega Roel Space Exposure op nummer 1 stond. Beiden zijn zeer, zeer, zeer gecharmeerd van dit album, maar mijn nummer 1 werd het net niet. Daar zijn nog twee andere albums die hem voorgingen. Maar wat een album. Daniel Avery en Song for Alpha. Van dat album hoort u nu Clear.

Het album Song for Elva van Daniel Avery bleek verslavend te zijn. En dan met name ook deze track Clear. Hoorde u Daniel Avery schopte het tot nummer 3 in de beste platen van 2018 volgens X-Rated. En we hebben nog de nummers 2 en 1 te gaan. En oh, wat zijn die ook ontzettend mooi. Logisch, anders hadden ze nooit in de top 3 gestaan. Op nummer 2, het project C.3.3. Dat is het nieuwste project van Paul Jamrosi. En hij is de oprichter van het Test Department. En zit nog steeds in het Test Department. Wel nu, dat het ook zonder Test Department kan, dat bewees Paul duidelijk met zijn project C.3.3. En het album Ballad of Reading Jail, met als ondertitel De Cacophonietta. C.3.3 is vernoemd naar het celnummer waar Oscar Wilde in gevangen heeft gezeten. En Ballad of Reading Jail is een soort poëziestuk, een soort gedicht wat Oscar Wilde heeft geschreven. Daar is het hele album omheen gebouwd. En dat het ook zonder het zware Test Department, zeg maar, metaalslagersgeweld kan. Dat bewijst dit album ook als geen ander. Test Department is overigens ook alweer alive en kicking. En er staat volgend jaar een nieuw album op het programma. Dus laten we daar vooral heel erg naar uitkijken. Want één track die al verscheen, die mag er zijn. Maar nu ruim baan nog even voor C.3.3. Van vernoemd album nu op nummer 2. Dit is Gallows Tree. Ga er even goed voor zitten. Dit is Kippenvel.

0: the sun.
1: Dit gaat diep, heel erg diep. C.3.3. Gallows Tree van het album Ballads of Reading Jail, de Cacophonietta, uitgebracht op Cold Spring. Paul Jamrosy, zoals gezegd, van Test Department. Op nummer 2. En op nummer 1, Umwelt. En Umwelt is de Fransman Fred Poncet. En hij heeft meerdere albums op zijn geweten. In het verleden heeft hij prachtige techno, maar voornamelijk electro uitgebracht. Op zijn nieuwste album, Abandon in Place, doet hij het met hele mooie ingetogen elektronica. Het gaat nergens tot een absolute climax, maar afzetten wil je het niet. Ik maakte kennis met deze plaat gewoon zoals het hoort in de platenzaak. En ik kon de plaat gewoon wel niet afzetten. Zo hoort dat met albums. Je gaat maar door en het blijft maar mooi. Umwelt, wat mij betreft het album over 2018. Abandon in Place, dit is Umwelt met de titeltrack.

Drie tracks van Umwelt. En Umwelt had dat wel verdiend als zijnde de nummer 1. Geweldig album Abandon in Place. Wat X-Rated en mijzelf natuurlijk betreft. De absolute nummer 1 van 2018.

Je hoorde achterin volgens Abandon in Place, Rogue Black Holes en Journey to the End of Time van Umwelt. Oftewel de Fransman Fred Poncet uit Lyon. Hij is Umwelt. Ook al lijkt het Duits, het is Frans. En wat mij betreft een grote eer dat deze plaat nummer 1 staat. Want de nummer 1 is toch altijd een bijzondere titel. Vorig jaar was dat Fallows Day met Black Dawn. En dat was een album van een geheel andere allure. Maar nogmaals, het gaat er mij persoonlijk om. Wat voor een album en je trekt, welk album je keer op keer opzet en welk album je blijft bekoren en je meeneemt in verre reizen. Of het je nou kippenvel bezorgt of blijdschap of wat dan ook, dat verdient de plaat dan om nummer 1 te komen. Ik hoop dat u genoten heeft van de beste platen van 2018 volgens X-Rated. Nogmaals, de nummers 25 tot en met 13 kon u horen in de uitzending van 30 december jongstleden. En vanavond dus de nummers 12 tot en met 1. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze muzikale duiding in de lijst der lijsten. En voor alle reacties die ik via de diverse kanalen mocht ontvangen. Zometeen het derde uur X-Rated onder de noemer X-Ray. En vorige week hadden we een speciale oudjaarsmix. Dit jaar hebben we weer, aan het begin van het nieuwe jaar, een nieuwjaarsmix. En dat is onze onvolprezen concertzender-collega Peter van Kooten, die een nieuwe mix heeft samengesteld. U kent hem ongetwijfeld van het programma Dream Scenes, eens per maand te beluisteren hier op de concertzender. Maar hij heeft nu werkelijk enorm zijn best gedaan. Duizelingwekkend zelfs zijn best gedaan, want het is een duizelingwekkende playlist geworden. Ik heb het over de mix Delusional, met maar liefst 46 tracks. Ik ga er dus niet één noemen. De playlist die staat inmiddels uiteraard op de Concertzender site. Ga dat zien en ga vooral luisteren. Hartelijk dank Peter van Kooten voor deze mix. Hartelijk dank nogmaals allemaal voor het luisteren. Blijf bij de Concertzender. Blijf ons steunen ook in het nieuwe jaar. Want ook dat blijven we keihard nodig hebben. En ook dan is er dit jaar weer de Concertzender. En nog veel meer X-Rated en X-Ray. Blijf nu bij X-Ray. Wat mij betreft tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.

Ik heb slechts 2 concerten meegemaakt waar zo ongelooflijk veel bas te horen was. Dat was allebei in de hoofdstedelijke Paradiso. En dat waren de concerten van Leftfield en die van Bandulu. En Bandulu, dat is degene die u nu hoorde. Oh, heerlijk. Presence, alweer 1994, alweer dat mooie muziekjaar. Presence, Bandulu. Wat is er toch van ze geworden? Helaas helemaal niets meer. En ze zijn gestopt, ook nog bekend onder andere namen als Space DJs. Bandulu, aan het begin van deze X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond. Fijn dat u erbij bent en het jaar kan nu echt beginnen. En we hebben zowaar een aantal primeurs gelijk in dit eerste uur van X-Rated. Zoals bijvoorbeeld de nieuwste, en daar hebben we allemaal heel erg lang naar uitgekeken, de nieuwste van Hunter Complex, het project van Lars Meijer. Zijn nieuwste verschijnt 2 februari, Open Sea. En daarvan hoort u nu Heart, The Heart of High Places. Dit is Hunter Complex. Hartelijk welkom bij X-Rated.

Ach, herrlich, meine Damen und Herren. Das war Thomas Fellmann von die Originalfilmmusik von 1929, das Jahr Babylon. Natürlich Thomas Fellmann, destijds van Palais Schaumburg. En tegenwoordig gewoon heel erg fijn solo. Nadat hij al jaren samen met Alex Patterson in The Orb zat. Maar daar is hij inmiddels ook alweer uit. Chapter M, Light, hoorde u van dat voornoemde soundtrackwerk. Heerlijk verschenen op Compact. En ik zei het al, we hebben meer primeurs. En net hadden we al Hunter Complex. En we hebben nu een primeur. En dat zal ook pas in februari gaan verschijnen. Het nieuwste album van Phil Von. Phil Von is vroeger van Von Magnet. Of eigenlijk is hij dat nog steeds. Want officieel is, geloof ik, de band nog nooit opgeheven. Maar in ieder geval, Phil Von is de laatste jaren actief met andere muzikanten. Waaronder in Meta Meat. Maar hij doet ook solowerk, zoals het nieuwste dubbelalbum, maar liefst Made Under Clouds. En dat is een heus dubbelalbum wat zal verschijnen op Ant Zen Records. En dat zal misschien wel een van de laatste releases zijn van Ant Zen. Daarover in het volgende uur uitgebreider. Nu eerst Phil Von en Capsized Poetry.

Imperium Tremendum. En die komt binnen. Wat een geweldige track. En ook uit Nederland zijn bands terechtgekomen op Antzen. Neem alleen al onze eigen Laura Collective. Dit is de Laura Collective met Bouke van der Wal, Martijn Piek en toen nog Hikkelien van Den Herik. Het album Field of View kwam in 2012 uit op dat geweldige Antzen. En de fysieke release zit nu in de speler. Luister maar naar het prachtige Underneath, the Laura Collective.

ook. Dit gaat een hartstikke diepe teffenfobia. We hoorden Winter's Mantra. Het mag dan een beetje herfstig zijn buiten, maar het is toch echt winter. Winter's Mantra, teffenfobia. Het staat op het album House of Memories. Maar let wel, niet op het originele album, maar op de reissue. De heruitgave, zoals die verscheen via Reverse Alignment Records. U luistert naar X-Rated op de concertzender. En ik zei het al, het jaar is nog niet eens 2 weken oud. Of we moeten al van een aantal dingen afscheid nemen. En behalve Ant Zen en zijn fysieke releases werd deze week ook bekend dat de Sugar Factory in Amsterdam zijn deuren moest sluiten. Helaas, faillissement was onafwendbaar. En dat is triest, dat stemt heel erg triest. De Sugar Factory is voor een mooie plek geweest. En voornamelijk vanwege een paar avonden die ik daar heb gehad. Ik heb er heel veel gehad, maar in ieder geval een paar avonden die nog heel erg goed in het geheugen liggen. Natuurlijk het in memoriam van Arjen Grolleman en het in memoriam van Roy Avney, wat daar gehouden is. En samen met Arjen en Roy Avney hebben we daar schitterende avonden kunnen organiseren onder de noemer Darkness is Enlightening. We hebben Edward Cayspell naar de Sugar Factory gehaald, Black Sun Productions, noem het allemaal maar op. We hebben heel veel mooie dingen daar naar de Sugar Factory gehaald. We hebben daar ook bijvoorbeeld Soy Song kunnen neerzetten. Soy Song was een project van Peter Christofferson samen met Ivan Pavlov. Hij is co, oftewel son, COH. Samen vormden zij Soy Song en die hebben daar opgetreden. Dit is in ter nagedachtenis van Arjen Grolleman, van Roy Avney, van de Sugar Factory, van hun tweede album nu, Soy Song.

0: The Dance of Life, To Shoot a Valkyrie. Dat staat op het nieuwste album van Death in June, oftewel Douglas P, oftewel Douglas Pierce. Het album heet Essence, uitroepteken. En dat is verschenen bij New English Recordings. En dat was het vroegere New European Recordings. De afkorting blijft gewoon NER. Death in June, een geweldig nieuw album, dus verschenen aan het einde van het vorige jaar. Daarvoor hoorde u Furpa. En dat was wel met een reden, want Furpa treedt morgen op in Nederland. Zoveel zijn ze nou ook weer niet te zien. Ze hebben op de Guess Who gestaan, onder andere. Maar nu gewoon in de Okkie in Amsterdam. Morgen dus Furpa. En bereidt u voor op een buitengewoon duistere avond. Furpa, bekend van de traditionele bon. En dat is eigenlijk de meest traditionele keelzang, zoals dat bij de Tibetanen het geval was. De jongens zelf komen uit Rusland, maar ze hebben de Tibetaanse lessen helemaal tot zich genomen. En dat is te horen in een spektakelstuk wat echt meestal zo 2,5, 2 uur en een kwartier, of in ieder geval meer dan 2 uur duurt. Morgen dus Furpa in de Okkie in Amsterdam gaat dat zien. We hoorden Three Mantras of Bon, zoals dat staat op het album Geyer Ro. Vorig jaar verschenen via Cyclic Law. Furpa. Zometeen is er het derde uur X-Rated met daarin aandacht voor één track. Vorige week hadden we Peter van Kooten met zijn 46 tracks. Deze keer doen we het met één track. De track Falling Stars van Variant. En dat is Stephen Hitchell. En die werkt vaak samen met Rod Model. Variant met Falling Stars verscheen in 2011 op Echo Space. Dat zometeen in X-Ray tot middernacht. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated, maar dan geen gewone, want het is 20 januari en dat is inmiddels de 9e sterfdag van Arjen Grolleman. U zult begrijpen dat X-Rated dan volledig in het teken staat van Arjen's favoriete muziek en de eenmalige terugkeer van wat poëzie. Dat volgende week in X-Rated. Wat mij betreft, blijf bij de concertzender en X-Ray. En voor nu...
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

Anasazi hoorde u van Night on Earth. En Night on Earth is Jeroen Verheij aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Night on Earth, jawel. U bent verbonden met de concertzender. Dit is inderdaad X-Rated tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois tot middernacht. Nou, of het allemaal gaat werken is nog maar de vraag, want bij mij ligt de playlist er weer uit. Het is weer eens lekker als vanouds. Ik hoop dat het bij u allemaal nog werkt en dan kunnen wij ongestoord genieten van een X-Rated tot 11 uur en daarna X-Ray. Zometeen hoop ik toe te komen, als het allemaal mee blijft werken, aan de Interceptavond. Een avond die gehouden gaat worden in het Concertgebouw Amsterdam. En dat gaat gebeuren op zaterdag 19 oktober aanstaande. Maar daarover straks meer, want daar kunt u kaarten voor winnen. Maar eerst gaan we naar Harold Groskopf. U weet wel, de oprichter van Wallenstein. En hij heeft platen gemaakt met Ashra Tempel. En was heel erg lang lid van de band, moet ik zeggen. Ja, eigenlijk de drummer van Klaus Schulze. Zijn nieuwste album heet Stroom. Die komt aanstaande vrijdag uit. Hier is Harald Groskopf met Stylo Kraut. Een hele goede avond.

Ja, twee grootheden uit Duitsland die elkaar gevonden hebben. Peter Baumann, vroeger van Tangerine Dream. En die heeft zich laten remixen door een andere grootheid, namelijk Die Wilde Jaagd. De track Searching in Vain is uitgebracht als digitale track via Bureau B. Peter Baumann met Die Wilde Jaagd hier bij X-Rated op de Concertzender. En ik vertelde het aan het begin al, wij hebben een kaartenactie voor een leuke avond. Een mooie avond die gehouden gaat worden in het Concertgebouw in Amsterdam. En dat gaat gehouden worden in de koorzaal. En dat is in de kelder van het Concertgebouw. Het is de zogenaamde Interceptavond. En dat herbergt een avond met muziek die grenst aan de ambient. Een beetje techno, maar het neigt allemaal naar de ambient. En daar gaan optreden Ramses 3000, dat is Yannick Verhoeven. En die gaat zijn speciale Thalamus project doen. En dat Thalamus project, dat is inderdaad een ambient album wat hij heeft uitgebracht. Hij weet zich bijgestaan door de DJ's Jena en zij gaat inderdaad een soort hybride DJ act doen. En hybride DJ act, dat betekent...

Betekent platen, cd's of weet ik veel, misschien een USB-stickje, maar daar in ieder geval live dingen bij doen. Maar het zal het meest draaien om Ramses 3000, die dus zijn speciale project gaat doen. En dat project is dus, zoals gezegd, Thalamus. U kunt kaarten winnen. Wij geven 1x2 kaarten weg voor de avond die gehouden gaat worden op zaterdag 19 oktober aanstaande dus in het Concertgebouw in Amsterdam. 1x2 kaarten dus. 1 iemand wint en dan kunt u daar met z'n tweetjes en naartoe. De mailbox staat tot 10 uur open en om 10:30 maak ik bekend wie de winnaar is. bob.ruusje@concertzender.nl is het e-mailadres waar u moet zijn. En als dat gelukt is, dan komen hier de mailtjes binnen en daar ga ik heel eerlijk iemand uit kiezen. Oké, daar gaan we. Hier is Ramses 3000 en ik heb gekozen voor een track Aphasia van dat Thalamus project. Dat is in eigen beheer uitgegeven via Intercept. Yannick Verhoeven als Ramses 3000. De mailbox, die gaat nu open.

dat was Jena of Gina, Jena, J-E-N-A. Ik weet eigenlijk niet heel erg goed hoe je het uitspreekt. Maar in ieder geval, dat is een van de artiesten die zal optreden op de Interceptavond in het Concertgebouw in Amsterdam in het kader van Amsterdam Dance Event. En u kunt kaartjes winnen, want behalve Jena zal er ook dus opgetreden worden door Ramses 3000. En degene die ik net nog even niet noemde is Laura Denis. Ook Laura Denis zal optreden op die avond ook met een hybride DJ set. Live in ieder geval Ramses 3000, Yannick Verhoeven. Daarna nog even andermaal een track van dat Talamus project Lucid. Nogmaals, mailen kunt u als u kaarten wil winnen voor deze leuke avond op zaterdag 19 oktober aanstaande. bob.ruusje@concertzender.nl. Hier is nog een track van Ramses 3000.

Ja, de A73. En daar worden we achterna gezeten door de ANWB, lijkt het wel. De ANWB, die denkt met u mee en rijdt achter u aan. De ANWB is een track van de nieuwe EP van A73. We hebben het over de ZOAP-EP. En ZOAP, voor de kenners van het asfalt, dat staat voor zeer open asfaltbeton. En als u zelf achter het stuur zit, dan weet u dat het het fijnste afval is, of asafval. Asfalt is wat er bestaat, aangezien je geen gespetter op de voorruit krijgt van uw voorganger. Het is uitgebracht op zijn eigen Links Productions. En dan heb ik het over zijn. Dat is Roel Jansen. Onze eigen Roel Jansen, Space Exposure, maakte deze met Domien Bastiaans. En zij vormen A73. De nieuwe EP is uit en daar hoort u nu deze track van. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. De mailbox die staat nog een kwartiertje open. En tot die tijd kunt u nu naar luisteren naar meer mooie werkjes van onder andere Blood Incantation. Jawel, Blood Incantation, dat is een death metal band die zich eigenlijk vriend en vijand verraste met hun vorige EP. En dat was een in 2022, de Time Wave Zero EP. En dat kwam na 2 death metal releases. En nu is er een soort album verschenen wat een soort mengeling is tussen deze twee genres. Het album heet Absolute Elsewhere en dat is weer vernoemd naar de band Absolute Elsewhere, die in 1975 een soort space prog album uitbracht onder de titel In Search of Ancient Gods. Hier is het geweldige Blood Incantation van dat nieuwe album. En u hoort de Stargate Tablet 2 en daarop een gastoptreden van Thorsten Kwaasning van Tangerine Dream.

en na het verzingende Blood Incantation hoorde u een stuk van het nieuwe album van Godspeed You Black Emperor. En dat heeft als titel een nogal politiek beladen titel, gewoon onder de titel No Title. As of 13 February 2024, 28,340 dead. En daarmee wordt bedoeld dat op 13 februari 2024, dit jaar dus, in de Gaza-strook alleen al 28.340 doden zijn gevallen. Dat zijn er inmiddels heel veel meer geworden, zoals u weet. Maar goed, dat is de politiek en die houden we buiten X-rated. Maar ja, Godspeed You Black Emperor, die doet dat niet. En hoorde de schitterende track Broken Spires at Dead Capital. Nieuw verschenen op Constellation Records. En de laatste, dat is voor een sirene track van Max Richter. Zijn nieuwste album heet In a Landscape. En die hoort nu A Color Field.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, is te vroeg, maar het tweede uur is inmiddels begonnen hier bij X-Rated op de Concertzender. Heel fijn dat u er allemaal bij bent en hopelijk bij blijft tot aan 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois te beleven in X-Ray tot middernacht. Ik zag laatst dat er een cassette, namelijk de cassette Final Coco, opnieuw wordt uitgebracht van het Zweedse gezelschap Cosmic Overdose. Nou heb ik die cassette niet, maar het bracht mij wel tot het uit de kast trekken van het album Dada Coco. En dat werd door Cosmic Overdose gemaakt in 1980 op het eveneens Zweedse Silence Records. En Cosmic Overdose evolueerde door en werd Twice a Man. Twee leden van Cosmic Overdose vormden later Twice a Man. Aan de stem kunt u het horen als u Twice a Man een beetje kent. Hier is Cosmic Overdose uit 1980 met Investera.

Overweldigend, verzengend. The Stargazer's Assistant. Het album Fire Worshipper werd vorig jaar uitgebracht door het prachtige label House of Mythology op vinyl. En op het Poolse Zoharum op cd uitgebracht. U hoorde Shalman van de Stargazer's Assistant. En dat zijn David J. Smith. Hij is van Guapo. David J. Knight. En hij is van Five or Six. Unica Zürn en Shockheaded Peters. En dan hebben we nog Michael J. York. En hij heeft hand- en spandiensten lange tijd verleend bij Coil. De Stargazer's Assistant van het album Fire Worshipper. U luistert naar X-Rated op de concertzender. En onze Pharmacon heeft een nieuw album. Jawel, gisteren was ze nog live te zien in Nijmegen op het Soul Crusher Festival. Wat ik helaas gemist heb. Ik, voor degenen die het gezien hebben, ik hoop dat het goed was. Het album is in ieder geval goed. En dat is weer verzengend hard, zoals dat hoort bij Pharmacon. Maggot Moss is verschenen op Sacred Bones Records. Hier is Pharmacon met Methanol Doll. Yeah.

your head in the Garden of Eden. You will destroy

een nieuwe samenwerking tussen Jacques Berrocal, David Finesse en Vincent Appley. Zij drieën hebben een album op de markt gebracht, Broken Allures, via Cold Spring Records. En daar doen ook onder andere Cozy, Funny, Tutti en Ja Wobble op mee. Een uitstekend album dus, dat verscheen via Cold Spring. U hoorde Preacher Feature van Jacques Berrocal, David Finesse en Vincent Appley. Nou, 10:30, mooi op tijd. De prijswinnaar van de mooie avond die gehouden gaat worden in het Concertgebouw in Amsterdam. Voor, in het kader van het Amsterdam Dance Event. Volgens mij had u er zin in, want we hebben 10 mailers binnengekregen en ik heb de 5e uitgekozen. En dat is Stefan Koopmanschap. Stefan Koopmanschap, jij hebt 2 kaartjes gewonnen voor deze avond in het Concertgebouw in Amsterdam op zaterdag 19 oktober. Gefeliciteerd namens X-Rated, gefeliciteerd namens het Concertgebouw en het Amsterdam Dance Event. Hoe een en ander in het werk gaat, dat hoor je deze week. Want het is natuurlijk volgende week al 19, aanstaande zaterdag. Hè? Ja, aanstaande zaterdag, 19 oktober. Goed, luister naar X-Rated op de Concertzender. We hadden het net over Cold Spring Records. We doen een rondje, want de volgende is ook op dat label verschenen. En we hebben het over 400 Lonely Things. En die heeft zich op dit album laten inspireren door allerlei horrorfilms uit de jaren 70 en 80. Zowel qua artwork als samples in de muziek is dat verweven. 400 Lonely Things. Weer een uitstekend album heeft hij met The New Twilight. Hier is Alive Plus. 400 Lonely Things.

Kloppende deuren, piepende vloeren. Heel eng en prachtig, doordringend. Het werk van Lee Toom uit Zweden. Je hoorde Distant Dead Stars en dat is de titeltrack van het nieuwe album. Dat gaat verschijnen via Cryo Chamber en dat gaat op 15 oktober gebeuren. En dat is dinsdag. Dus dinsdag kunt u het album van Lee Toom aanschaffen. Het zij digitaal, het zij fysiek. Prachtig werk van Lee Toom. En van Lee Toom uit Zweden gaan we naar Fomelhout uit Polen en Niem uit Italië. Het album From the Longest Winter hebben ze uitgebracht. En dat via het Poolse Zoharum. In 2023 uitgegeven het album van Fomelhout en Niem. Dit is Before the Night.

Black Sun Rising, dat waren de notoren criminelen Death in June, samen met Boyd Rice. Het album Alarm Agents. En dat verscheen via New European Recordings in 2004. Oftewel Douglas P., Boyd Rice, en ze weten zich op dit album vergezeld van John Murphy. Death in June en Boyd Rice aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor kunnen we luisteren naar Vogelhout en Niem met From the Longest Winter en de track Before the Night. En daarvoor volgend nieuw werk van Letum uit Zweden. Zometeen is er een derde uur en dat is X-Ray tot middernacht. Het is een beetje herfstig buiten, dus ik heb gekozen voor een herfstig muziek. Herfstige muziek, alhoewel de titel doet denken aan de winter. Glaciology. Maar Glaciology is, ja, herbergt toch echt meer herfstige muziek. We hebben het over de muziek van Emil Matko en hij noemt zich Strom Noir. U hoort Glaciology en dat van Strom Noir in X-Ray. En dat is een werkstuk uit 2015. Zometeen dus te horen tot het duistere uur van middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Het zit er helaas weer op, maar geen nood. Zometeen nog X-Raiders. En volgende week is er ijs, weder en andere ellende dienen er weer een nieuwe te beluisteren, te horen hier op de Concertzender. Een zender waar overigens nog veel meer moois te beleven valt. Ik dank u allen hartelijk voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen. En de mailers natuurlijk voor het gebeuren in een leuke avond in het Concertgebouw. Misschien tref ik u daar in het Concertgebouw aanstaande zaterdag. En misschien tref ik u ook wel aanstaande donderdag bij Front 242 in Tivoli-Vredenburg. Die hun afscheidstournee doen. De laatste kans om ze te zien en even lekker meebeuken met Front 242. Wat mij betreft, tot volgende week. Heb een mooie week.

X-rated.

Ach jongens, wat heerlijk zeg. Sem, oftewel S-E-M. En dat is niet geheel toevallig ook de voornaam van onze concertzender-directeur. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Of dat mag de pret wel, juist wel drukken eigenlijk. Sem met Area 5. En dat staat op de Demon EP. En Sem is eigenlijk gewoon Damon Baxter. En hij is de man achter onder andere ook Deadly Avenger. Een en ander werd dan ook geproduceerd door J. Soul Kane van Depp Charge. Het verscheen echter niet op het label van Depp Charge, maar op Electron Industries. En dat is weer een subdivisie daarvan. Sem, uit 1996. U luistert naar X-Rated. Dit is de concertzender tot 11 uur. Daarna nog veel meer fraais tot middernacht in X-Ray. Straks alles over het Uncloud Festival, wat gehouden gaat worden in Echo in Utrecht 16 februari aanstaande. Maar eerst nieuw werk van Massimo Vivona. Zijn album heet Metro Matico. Hij maakt al platen sinds 1997. Heerlijke, trancy-achtige techno. Getuige ook The Love of Ocean van dat album. Dit is X-Rated. Een hele goedenavond.

Schitterend, hè? Aardvark. We draaiden een paar weken geleden al een track van die 12-inch. Dit was 1990 version. En er staat op de 12-inch 1991. En dat is nieuw verschenen op Signum Records, het label van Maarten van der Vleuten. Aardvark is weer actief. De plaat heet 1991 vanwege het feit dat er allerlei samples uit 1991 op verwerkt zitten. Het zijn dus geen gerecyclede oude opnames, dat u het even weet. Nogmaals, straks alles over het Uncloud Festival, maar eerst het Engelse duo Amp. Dus een Amp heeft samengewerkt met mensen als Matt Elliott en heeft ook meegewerkt aan zijn Third Eye Foundation platen. En doen het tegenwoordig ook gewoon zonder Matt als duo. Amp, een heerlijke shoegaze band. Het doet in de verte denken aan Sea Feel. Wat mij betreft is dat geen slechte. Dus Amp, het nieuwe album heet Entangled Time. En dit is Will O' Dreams.

Heerlijk werk van Styrofoam. Het album heet We Can Never Go Home. En u hoorde Fully Present. En na de vorige was dat eigenlijk een rondje Sound in Silence. Want van dat label kwamen de afgelopen twee albums. Overigens, de stiltes die u hoorde, die waren helaas niet intentioneel. Dat was het spelertje die er even mee ophield. Excuses daarvoor. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En ik zei het al, het Uncloud Festival komt er weer aan. Aanstaande zaterdag hebben we het over 16 februari in Echo in Utrecht. Het jaarlijkse Uncloud Festival, ook dit keer is er weer een ware keuze aan grootheden die daar staan. Sowieso, als u binnenkomt, dan is er gelijk al de Modulation avond van Allert Aalders. En die staat daar met een mooi modulair systeem in het café zijn ding te doen. En dat is heel prettig, weet ik uit ervaring. Maar in de hoofdzaal, daar zijn veel meer dingen te ontdekken. Zo wordt er opgetreden door Zoe McPherson. Gnod, R&D, dat is dus niet de gewone Gnod, maar een afsplitsing van Gnod. En dat noemt zich Gnod, R&D. En dat staat voor Research and Development. Bendik Giske, Renik Bel en Mark IJzerman. Er zal worden gedj'd door Dina Abdelwahed. Abdelwahed, moet ik zeggen. Uncloud is een uitdagende ontdekkingstocht waarin de grenzen van kunstvormen, ruimte en geluids worden opgezocht. Gaat dat meemaken en u kunt het meemaken, want wij geven twee kaarten weg vanavond. Zodat u gewoon naar Uncloud in Echo in Utrecht kan. Aanvang is rond 8:30, dacht ik, 8:00. Des avonds in Echo in Utrecht. Dus het enige wat u hoeft te doen is mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Uncloud. We verloten dus twee kaarten vanavond en straks rond 10:30 zal ik bekendmaken wie de prijswinnaars zijn. De muziek, daar gaat het om. Daarom nu ruimbaan voor Zoe McPherson. En haar track Inouye and Free, dat staat op het album String Figures. De mailbox gaat nu open. Je kunt tot 10:00 mailen voor gratis kaartjes voor het Uncloud Festival. Hier is Zoe McPherson.

Plank. Of iets dergelijks. Prachtig werk van Rinnick Bell. U hoorde Through Other Senses. En dat staat op het album Turning Points. En ook Rinnick Bell zal optreden op dat Uncloud Festival. Samen dus met Mark IJzerman, Bendik Giske, Zoe McPherson en Gnod. Daar hebben we het nog niet over gehad. Of ja, eigenlijk wel een beetje. Maar nu dan toch echt. Gnod is een knotsgek gezelschap. Een soort psychedelische noise rock band wat alle kanten op kan gaan. En ook qua bezetting kan dat alle kanten op gaan. Soms zijn ze met z'n drieën, soms zijn ze met z'n negenen. Dan weer met z'n zessen en nu zijn ze met z'n tweeën. Het is Gnod R&D en dat staat voor Research and Development. Gnod bestaat dan in Echo in Utrecht uit Paddy Shine en Chris Haslam. Zij vormen Gnod R&D. Dit is van het gloednieuwe album R&D Volume 3. Nu de track RB. Nu kunt nog mailen tot 10 uur. Voor kaarten van het Fort Uncloud Festival 16 februari in Echo in Utrecht. bob.ruusje@concertzender.nl Gnod R&D.

Heerlijk, en dat gaat nog een hele tijd zo door. Gnod R&D. Dat staat op het album R&D Volume 3. Je hoorde RB. Gnod treedt dus ook op dat festival Uncloud. Kun nog 5 minuten mailen. 4. Nou, vooruit 5. Gnod R&D, Paddy Shine en Chris Haslam. Heerlijk. Aanstaande zaterdag dus in Echo in Utrecht. En dat album, dat doet er ook toe. De eerste track duurt 18 minuten, de tweede 17, de derde 17 en de vierde bijna 20. Heerlijk. Daar ga ik naar uitzien. En waar ik zeer zeker naar uit heb gezien, maar hij is er inmiddels, is het album Tutti van Cozy Funny Tutti. Eindelijk het eerste echte soloalbum van Cozy Funny Tutti sinds haar album Time to Tell uit 1983. Dit is Sophic Ripple van dat album Tutti, Cozy, Funny, Tutti, uitgebracht op het eigen Chris & Cozy label Conspiracy International.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer fraais in X-ray. Tot middernacht. Het regent de hele avond, dus blijft u lekker binnen. Geniet van al het moois van Experiment Avantgarde en andere bijzondere muzikale klanken. Terwijl u zelf een goede kelking schenkt en natuurlijk die kaarsen heeft ontstoken. Ontsteekt, stoken. Gisteren het Grauzone Festival. Wat een geweldig festival was dat weer. Met wat mij betreft een winnaar die ik nooit had kunnen bedenken. Pink Turns Blue. Dat was werkelijk een geweldig, geweldig optreden. En ook een, wat mij betreft, een tegenvallend optreden. Wat ik eigenlijk ook van tevoren niet had bedacht. En dat was Blixa Bargeld. Maar goed, je kan niet alles hebben. Maar wat ook bijzonder bekoorlijk was om te bezoeken, was de tentoonstelling over Genesis P. Orridge. Het werk van Genesis P. Orridge, natuurlijk de begeesterde frontman van Throbbing Gristle, Psychic TV, The Majesty en weet ik wat meer. Uit de collectie en over de collectie van Genesis Briar P. Orridge. Dat werd gehouden in Billytown in Den Haag. Zeer de moeite waard om te bezoeken. En daar hing ook een poster. Een werkelijk prachtige poster. En het was een soort collage gemaakt over Brian Jones. Natuurlijk destijds van de Rolling Stones. Psychic TV noemde het God Star. En dat was nou ook de track die ze in 1984 uitbrachten. God Star, Psychic TV.

zo werkelijk tot de laatste snik. En zo hoort het. Bezwerend, hypnotiserend. Geweldig werk van Peel Grimm uit Rusland. Verscheen in 2015 via Moon Sun Productions. Peel Grimm hoorde u met Bereavement. En dat kruipt onder de huid. Werkelijk geweldig. Doet me in de verte denken aan het werk van Ab Intra bijvoorbeeld. Geweldig werk dus van Peel Grimm hier bij X-Rated. Waar we helaas weer verder moeten gaan met een triest bericht. Gisteren werd bekend dat overleden is Phil C. Western, ook wel Filth met PH genoemd. Phil C. Western is een van de drijvende krachten samen, of was eigenlijk natuurlijk een van de drijvende krachten achter de band Download, samen met Dwayne Goetel. En die is inmiddels ook al overleden. Het houdt werkelijk niet op. Behalve Download zat Phil Western ook in bijvoorbeeld de band Plateau. En heeft ook meegewerkt met Skinny Puppy. Phil C. Western is overleden op 47-jarige leeftijd. Bizar jong. Helaas is tot op nu nog althans niet bekend waaraan hij is gestorven. Maar rust in vrede, Phil C. Western. En bedankt voor alle geweldige en vooral hypnotiserende klanken die je ons hebt mogen brengen. Zoals inderdaad Download van het eerste album Furnace. Nu speciaal voor Phil C. Western is hier Stone Grey Soil.

Heerlijk met het kraakje op het eind, want zo hoort dat met een LP uit 1987. Mission Papua Holland, het album Love You Baby, wat in eigen beheer in 1987 inderdaad verscheen. U hoorde werkelijk schitterende 10 Minutes at the Border. En dat is eigenlijk niet zo heel toevallig dat ik hem draai. Ik heb hem al in een grijs verleden ook al eens gedraaid, maar het gesprek kwam laatst op Mission Papua Holland en ja, mijn verbazing was natuurlijk redelijk groot dat ik in het gedrang gisteren bij het Grauzone Festival ook nog eens een keer Jasper Frenke tegenkwam van Mission Papua Holland. Ik dacht genoeg reden om deze track weer eens te draaien, een van mijn meest favoriete tracks. Hij vertelde overigens dat deze track eigenlijk gemaakt is voor Oscar's Christmas Carols. Is It You, Santa Claus? Oscar's Christmas Carols, voor nummer 3. Natuurlijk de befaamde serie Christmas Carols van Oscar Schmidt. En later is dus deze track terechtgekomen op deze LP. Geheel terecht. U luistert naar X-Rated op de concertzender. 10:30 net geweest. Een prima tijd voor de prijswinnaars voor het Uncloud Festival. Dank voor het mailen allemaal. En de prijswinnaars zijn die de kaarten gewonnen hebben. Dubbele punt, aanhalingstekens openen. Rob Kwakernaak en Marjolein van Elteren. Rob Kwakernaak en Marjolein van Elteren. Hoogstwaarschijnlijk komen jullie op de gastenlijst, maar ik zal dat nog navragen bij de organisatie. En daarover wordt morgen meer bekend. Gefeliciteerd namens het Uncloud Festival, namens Echo. Natuurlijk namens X-Rated en de concertzender. Waar we nu verder gaan met heel erg diep en nog meer bezwerend werk. Uit Zweden, Manifesto. Magnus Zetterberg is Manifesto. Het nieuwste album van hem heet Hive. Dat verscheen via Reverse Alignment. U hoort nu de titeltrack Hive. Dit is werkelijk bloedstollend en bezwerend werk van Manifesto.

werkelijk fantastisch. Nog één keer een track van dat geweldige David Lynch tribute album wat is verschenen in 2016. Now It's Dark. U hoorde Roy Toff met Blue Room With No Doors. Roy Toff uit Rusland natuurlijk, van die geweldige David Lynch tribute soundtrack album. Te weinig, maar helaas, we hebben nog maar niet zo heel erg veel tijd meer over, maar een stuk van een track van Ab Bildung, die krijgt u nu wel nog. Veruni heet die, van het nieuwste album At the Gates of Ulm, verschenen via Winter Light. Dit is Ab Bildung.

0: En het prachtige Fish Roam in Winter Water. Werk van... Ja, zal ik het uitspreken? Nou, ik doe maar niet. Twee mensen uit Finland. En die hebben in ieder geval een gast gehad die Oliver Whitehead heet. En die deed de poëzie in deze geweldige track. Een trio dus uit Finland, The Gentleman Losers. En het komt van het album Make We Hear Our Camp of Winter. En daarvoor is een schitterende track van Ab Bildung. En met de Gentleman Losers zijn we aan het einde gekomen van deze episode van X-Rated. Maar u weet het, er is nog meer. Er is een derde uur. Zometeen X-Ray. En daar hebben we het een beetje in de piano gezocht deze keer. Er is namelijk een nieuw album verschenen van Lubomir Melnik. En u hoort drie tracks van het album Fallen Trees. Daarna hoort u Niels Fraam met drie tracks van Wintermuziek. En daarna drie tracks van het album Lakefront van M. Ostermeyer. Overigens gaat er door de heren ook nog opgetreden worden. Niels Fraam die zal 15 februari optreden in Avas Live, de voormalige bierhal. En natuurlijk Lubomir Melnik, die ongelooflijk fantastische pianist. Die is te horen op 21 april in het Concertgebouw in Amsterdam. Gaat dat zien en gaat zeker nu luisteren naar een schitterend uur X-Ray. Nog tot middernacht. Hier rondom de studio regent het nog steeds, maar goed, er schijnt een droge periode aan te komen en daar zijn we hoog nodig aan toe. En begin nou niet weer te klagen dat die grondwaterstand zo laag is. Ik ben zo langzamerhand wel weer toe aan een rondje droogte hier in Nederland. Afijn, ik dank u heel erg hartelijk voor het luisteren naar X-Rated, voor alle reacties die ik via diverse zijden mocht ontvangen. En wellicht tref ik u aanstaande zaterdag bij het Uncloud Festival in Echo in Utrecht. Nogmaals, hartelijk dank voor het luisteren en de reacties. En wat mij betreft tot volgende week. Maar voor nu, blijf bij X-Ray. Blijf bij de concertzender, want daar is nog veel, veel, veel meer te beleven. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Ratings.

heerlijke binnenkomer wat mij betreft. Knights of Pen, The Knights of Pen, met het album Into the Great White Light. U hoorde de titeltrack van The Knights of Pen. Kai Frietje is The Knights of Pen en dat maakte zijn enige LP, jawel, op MFS Records. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. U hoorde de titeltrack Into the Great White Light. U bent verbonden met de Concertzender. Dit is X-Rated nog tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray. Tot het duistere uur van middernacht. Maar daarover straks meer. En over straks gesproken. We hebben eigenlijk veel te vieren vandaag. Want X-Rated bestaat 29 jaar. Jawel, en daartoe straks in het als tweede plaat in het eerste uur wordt u de jaarlijkse tribute voor X-Rated gemaakt door Gret Vos. En in het eerste uur zometeen alles over het Le Guess Who Festival. Het aanstaande Le Guess Who Festival wat gehouden gaat worden in Utrecht. En maar daarover inderdaad straks meer. Daar gaan we weer. Maar nu eerst CRC en VZ118A. Ze maken het presentatoren niet echt heel makkelijk met al die rare namen. Ze heten eigenlijk Michael Diekman en Samuel van Dijk. Die laatste kennen we ook als onder andere Multicast Dynamics. Gewoon CRC en VZ118 Ademaar. De track die heet Above en het album Flow Zone. En dat is verschenen via Touched Music. Hier zijn CRC en VZ118A. Dit is X-Rated. Een hele goede avond.

Cult 48, hoort u. Cult 48 met de heerlijke track Side of the Other Side of the Coin. Het staat op het album From the Ashes. Origineel stamt het uit 2022, maar dit jaar gelukkig op CD uitgebracht. En in 2022 was dat alleen digitaal. U luistert naar X-Rated, waar we het nu gaan hebben over het Le Guess Who Festival. Het komt er weer aan, het fantastische Le Guess Who Festival, wat gehouden gaat worden van 7 tot en met 11 november in de binnenstad van Utrecht, met als kloppend hart Tivoli Vredenburg. Met als motto, listening is the way forward, wordt Le Guess Who beschouwd als een van de meest vooruitstrevende festivals ter wereld. Le Guess Who staat in het teken van geluiden die je op andere plekken niet of nauwelijks te horen krijgt. Nou, dat lijkt X-Rated wel. Daarom besteedt X-Rated ook aandacht aan Le Guess Who. De nieuwe perspectieven bieden op wat mogelijk is binnen de muziek. Artiesten van over de hele wereld verleggen de grenzen van verwachtingen en bieden gezamenlijk inzicht in de ontzagwekkende diversiteit van menselijke creativiteit. Door de jaren heen is Le Guess Who uitgegroeid tot een internationaal toonaangevend festival dat gevierd wordt vanwege de inspirerende manier waarop grensverleggen

U hoorde Jarl, oftewel Eric Jarl. Uit Zweden, vroeger samen met Martin Blad in Irm. U hoorde Jarl met zijn album Isolation Colors, wat vorig jaar verscheen via het Poolse Zoharum. Een Zweeds artiest op een Pools label, dat is mooi. Jarl hoorde uit de serie Circle One de track Grey Scale. Nee, sorry, hoorde ik van uit Circle One, Grey Scale One, zo moet ik het zeggen. Jarl hier bij X-Rated op de Concertzender. En van Zweden vliegen we naar Italië. Gianluca Bicuzzi heeft zijn album vorig jaar uitgebracht via het Italiaanse label Standa. En dat is weer een sublabel van Silentes Records. U hoort nu van het geweldige album Black Mantra, de track Devotional Prayers. Hier is Gianluca Bicuzzi.

0: Black Sabbath geldt natuurlijk van de einstürzende Neubauten. Je hoorde XTG met Black Sabbath in Mutterlein van het album Desert Shore, The Final Report. Dat verscheen in 2012 via hun eigen Industrial Records. En dat was natuurlijk een complete remake van het Nico-album Desert Shore. Wat mij betreft ook een van de beste Nico-albums is en blijft. XTG aan het einde van deze episode van X-Rated. En voor XTG kon u luisteren naar Aina uit New York. The world has been debased. Dat staat op Inevitable Mortality. Dat verscheen in 2016 origineel op Reverse Alignment. Maar de track die u hoorde staat daar niet op. Die staat alleen op de heruitgave vorig jaar uitgebracht via Zoharum. Daar staat hij op. Daar staan 4 tracks op die niet op het originele album staan van Aina. The world has been debased. En daarvoor Devotional Prayers van het album Black Mantra van Gianluca Bicozzi. Zometeen is het nog de beurt aan X-Ray tot middernacht. En ik heb gemeend 6 lekkere tracks op te nemen van Atom Heart. Atom Heart, dat was Uwe Schmid. Ook wel bekend als Lassiek Bandhouse, Senior Coconut en nog 861 andere namen. Maar in ieder geval, Atom Heart was een naam die hij vrij lang gebruikte. U hoort 3 tracks van het album Orange en 3 tracks van het album Softcore. En die verschenen allebei in 1994 via het Vax-label van Piet Namluk. Zometeen dus Atom Heart in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated, 29 jaar X-Rated. En ik dank u ook allen hartelijk voor alle reacties die ik mocht ontvangen. En ook alle felicitaties die ik mocht ontvangen. En ook degene die gemaild hebben, dat zijn er ook nogal wat. Geen tijd helaas tijdens de uitzending om terug te mailen. Dat zal ik in de komende dagen doen. Maar in ieder geval hartelijk dank voor alle reacties. Leuk en fijn. En zoals gezegd, over enkele weken, ik weet nog niet precies welke datum, maar dan komen we terug met een tweede Le Guess Who special. En ik hoop dat een aantal van u overtuigd zijn om toch in ieder geval 1 dag uit te kiezen, de donderdag of de zaterdag, om dit festival te bezoeken. Wat mij betreft, heb een mooie week. Pas op voor de orkaan Kirk die voorbij komt. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: X-rated.

U hoort het misschien, de naald heeft een klein beetje moeite met de zware bassen van Mono Lake. Zo heb ik er wel meer in de kast staan. LFO bijvoorbeeld, die trekt hij ook niet. Baby Ford met Oochie Coochie, die trekt hij ook niet. Deze naald hier in de concertzinnenstudio en bij mij thuis doet hij het ook af en toe. Een beetje springerig. Het staat allemaal wat gevoelig afgesteld. Maar goed, de track die was fantastisch. Magenta van Mono Lake inderdaad. Robert Henke, en dat draai ik wel met een reden. Namelijk op 4 januari, aanstaande zaterdag 4 januari, treedt Robert Henke op in het muziekgebouw aan het IJ. Een exclusief optreden van Robert Henke. En dat wilde ik u toch niet onthouden. Wie ook langskomen die avond zijn Nikisi en Charlie Hope. Zaterdag 4 januari dus muziekgebouw aan het IJ. Henke zal dan zijn nieuwste project CBM 8032 presenteren. Een audiovisuele première, de Nederlandse première. En dat is een audiovisueel spektakel inderdaad. Henke zal spelen van 21:45 tot 22:45. Nou, ik zou zeggen, gaat u dat vooral zien en vooral luisteren. Hartelijk welkom. Fijn dat u erbij bent. U staat aan de voet van de presentatie van de 25 beste albums over 2019. Volgens X-Rated natuurlijk. Het is werkelijk een hoop gestreep geweest, want wat is dit een prachtig muzikaal jaar geweest. Wel nu, om dan tot een top 25 te komen, dan moet er een hoop sneuvelen. Maar helaas, het is niet anders. Een top 25 is een top 25. En om nou een top 2000 te gaan maken, die is er al en die is voor hele andere oortjes bestemd. Wel nu, tot aan 11 uur is dit de nummers 25 tot en met 13. Volgende week de presentatie van de nummers 12 tot en met 1 op zondag 5 januari dus. En dan zitten we alweer in 2020, of misschien zegt u wel 2020. Ik blijf even 2020 zeggen. En laten we snel beginnen met de lijst, want daar gaat het tenslotte om vanavond. Op nummer 25, Pi Corner Audio. Die heeft al meerdere hele fijne platen gemaakt, maar zijn nieuwste is Hollow Earth. En dat is een album wat helemaal onder de huid kruipt. Het is heel mooi, het is melancholisch. Het treft mij in ieder geval. Veel gedraaid dit jaar. Het album dus Hollow Earth van Pi Corner Audio. En dat vindt u dus op 25 in de lijst. Volgens X-Rated. De beste albums. Heel fijn nogmaals dat u erbij bent. Dit is X-Rated. Dit zijn de 25 beste albums. Allemaal een hele goedenavond.

Jawel, Peter Andersson blijft het doen. Of het nou raison d'être is of Atomin Electrine. Het is weer helemaal fantastisch. En daarom het nieuwste album op 16 in de eindlijst volgens X-Rated over 2019. Atomin Electrine van die Anti-Katera Mechanism. En u hoorde Time Dislocated in the Mechanism. En dat verscheen via Winter Light Records. U luistert naar X-Rated op de concertzender. De beste albums over 2019 volgens X-Rated. En een band die ineens weer helemaal terug is. Die eigenlijk heel erg trouw is gebleven aan het oude geluid. En toch een heel nieuw geluid weet neer te zetten. Zijn de Young Gods, de Zwitsers. Jawel, en die zijn helemaal terug met hun nieuwste album Data Mirage Tangram. Een verslavende plaat. Ik heb hem derhalve dan ook veel gedraaid. En daarom nummer 15 in de eindlijst. De nieuwste van de

Zo prachtig zeg. Oh, Vanessa Wagner, die heeft een LP uitgebracht onder de titel Inland. En dit jaar verscheen de Inland Versions. Versions die gemaakt zijn door onder andere Gaz, Suzanne Siani, Vladislav Delay. En deze die hoorde van Nadia Struijwig. Origineel geschreven door Philip Glass was dit etude nummer 9. De prachtige Inland Versions van Vanessa Wagner en de schitterende experimentele edit die Nadia Struijwig hiervan maakte. Geweldig. En Nadia zowel als Vanessa maakten het tot nummer 14 in de lijst. De beste albums over 2019 volgens X-Rated. Na 14 volgt 13. En zoals gezegd de nummers 12 tot en met 1. Die volgen volgende week. Maar inderdaad, op nummer 13 staat ASC. ASC, werkelijk fantastisch wat die aanraakt, wat die ook doet, alles is goed. Twee nieuwe albums, één wat ritmischer dan deze. Dit is volledig ambient, maar oh wat ongelooflijk fraai. Het album The Waves, het label Silent Season, de track Ocean Shadow, ASC, nummer 13.

Schitterende, echt schitterende klanken van ASC. Ocean Shadow van The Waves op nummer 13 in de eindlijst over 2019. Achtereenvolgens hoorde u van 25 tot 13 Bicorn Audio, Oyuki Conjugate, Zonal, Death Prod, MPC, Fennis, Pharmacon, My Disco, Shrine, Atomin Electrine, The Young Gods, Vanessa Wagner en ASC. De nummers 25 tot en met 13. Volgende week de nummers 12 tot en met 1.

0: Voor mij is het sowieso een genot om al die geweldige albums en al die geweldige tracks van die albums aan mij voorbij te laten gaan. Die box hier in de studio, die maken overuren. Ik hoop dat u ook genoten heeft, in ieder geval van deze episode van X-Rated en het eerste deel van de beste albums over 2019. En ik zei het al, het wordt alleen maar beter en mooier. Nog mooier. Volgende week dus, de nummers 12 tot en met 1. En in die tussentijd hebben we gewoon een jaarwisseling. Jawel, een hele decenniumwisseling zelfs. Maar zover is het nog niet. Eerst is er een derde uur X-Rated. En dat gaat helemaal niet over 2019. Dat gaat over 2006. Namelijk het werk van Steven Parsick. Hij was van, of is eigenlijk nog steeds van, Ramp. Het album Grönland, Music for Glaciers. En dat is in een buitengewoon obscure kleine oplage verschenen via Doombient in 2006. Wel nu, dat project hoort u zometeen in X-Ray tussen 11 en middernacht. Omdat het koud is. Music for Glaciers. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en de reacties die ik links en rechts mocht ontvangen. De playlist die staat natuurlijk zoals gewoonlijk op de site van de Concertzender, concertzender.nl. X-Rated, die lijst wordt overigens altijd live aangemaakt tijdens de show. Maak er een mooie jaarwisseling van. Blijf heel erg ver van vuurwerk, want dat is het meest zinloze wat ooit verzonnen is door de medemens. In ieder geval om het voor 12 uur af te steken van 31 december op 1 januari tenminste. Vroeger, toen alles beter was, begon men om 5 over 12 met het afsteken van vuurwerk tot een uur of twee 's nachts. Dat was leuk. Nu is er niets leuks meer aan. Blijf er ver van, maar heb in ieder geval wel een hele gezellige jaarwisseling. Met veel lekker eten en de goede gevulde kelk. Wat mij betreft, blijf bij X-Ray en tot volgende week.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

Long Time Coming, zo heet hij. We hebben er lang op gewacht, dus een keer een opener met de echte big beat, de echte chemical beats. En deze kwam van Semi-Detached en Colonel Kurds. Allemaal uitgebracht op Boombox Records. En inderdaad, het is allemaal zo rond 95, 96, 97 dat dit heel erg populair was. Deze act niet, die heeft het helaas nooit zo ver gebracht. Maar desalniettemin verdient hij het om op de draaitafel te liggen. En dat deed hij dan ook. En dit is heel nieuw werk van Ambidextrous. En dat is een werk uit Rusland. Het nieuwste album, dat heet Echoes of Science. En dit wordt Jonah's Trip. U bent verbonden met de concertzender. Heel erg fijn dat u erbij bent. En we zijn weer heel veel moois tot 11 uur. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Dit is X-Rated. Een hele goede avond.

Nkisi. Nkisi is een Congolese dame die in Congo is geboren natuurlijk en is verhuisd naar Leuven in België met haar ouders en tegenwoordig woonachtig is in Londen. En deze dame maakt het voortreffelijke album Directions. Ik haalde dit echter van de nieuwste Mind the Gap van Gonzo Circus, want daar ontdek je nog eens wat. Dit heette gewoon Four. Nkisi hier bij X-Rated op de Concertzender. En ja, met de dood van Pete Namlook verdween natuurlijk ook het label Fox Records. Dat was triest, heel erg triest. Want behalve Pete Namlook zelf bracht het zijn

Och, wat heerlijk toch weer. Echt, Pearl en Yamaoka. Die hebben elkaar gelukkig wederom gevonden. Vorig jaar het briljante album al wat ze uitbrachten. Op Databloom Records. En nu een nieuw album, Sculpture. En dat zit op Shimmering Moods. En u hoorde de titeltrack Sculpture, Pearl en Yamaoka. Nou, we hebben het eerste absolute meesterwerk alweer te pakken voor dit jaar. Dit is een geheide top 5, denk ik. We hebben het over het nieuwste album van Black to Come. Seven Horses for Seven Kings. Op het vreemde label Thrill Jockey. Dat zie ik eigenlijk niet echt bij Black to Come. Maar goed, het maakt helemaal niet uit, want de muziek is waar het om gaat. Het is een buitengewoon ongezellig meesterwerk. Een spookhuis. Getuige ook deze track, Angel Investor. Dit is het majestueuze nieuwe werkstuk van Black to Come.

waarlijk magnifiek te noemen. Het nieuwe album van Günther Schickert. En dan te bedenken dat de man zijn eerste LP uitbracht in 1975. En dat was Samtvogel. Dit is echter zijn nieuwste Nachtfalter. En daar moet u nog even op wachten, want 15 februari komt hij pas uit op Bureau B. Günther Schickert. En dat is op het label Bureau B. Radio Minnend Nederland zal het ongetwijfeld niet ontgaan zijn. Kink is weer terug. Afgelopen vrijdag om 6 uur begon Kink aan zijn uitzendingen. Gefeliciteerd namens mij natuurlijk aan de mannen die nu en vrouwen uiteraard die achter Kink werken nu. Echter, voor 6 uur was er een nogal onheilspellende soundscape te horen. En ik ben van meerdere zijden benaderd of ik erachter zat. Of ik wist wat het was. Of dat het X-rated waardig was. Wel nu, ik ben het even na gaan vragen. En het bleek inderdaad heel erg X-rated waardig te zijn. Daarom nu 5 minuten ingeruimd voor deze soundscape. Die hoort natuurlijk in X-rated. Het blijkt een creatie te zijn van het wonder van Kink FM, Dion Postdijk. Die heeft deze prachtige track gemaakt en hij heeft niets anders gedaan dan Black van Pearl Jam helemaal vertraagd, uitgerekt, downgepitcht en een flinke bak galm eroverheen gegooid. Een werkelijk geweldige soundscape. Ik heb het er verder niet over. Ik laat de komende 5 minuten voor u, voor degene die het niet gehoord hebben en voor degene die het nog een keer willen horen. Dion, wat een topwerk. Hier is Black van Pearl Jam. Maar dan anders.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray. En de track die u zojuist hoorde, de briljante creatie van Dion Postdijk van Black van Pearl Jam, opgerekt en uitgetrokken en enzovoort, die is op SoundCloud te vinden, mocht u de rest ook willen horen. Hij duurt 40 minuten in de totaliteit. Heerlijk. En nu helaas weer iets minder leuks. We moesten weer eens afscheid nemen van een markant muzikant. En dat is in dit geval Daniel Favre. Daniel Favre maakte deel uit van het duo Cas Product. Cas Product, samen wat hij maakte onder de naam Spatz en Mona Sojok. Deze twee vormden het duo Cas Product. Spatz, oftewel Daniel Favre, is helaas deze week overleden. Er is helaas niet bekendgemaakt wat de reden is. Althans, dat is in ieder geval mij nog niet bekend wat de oorzaak van zijn overlijden is. Maar in ieder geval, rest in peace, Daniel Favre van Cas Product. Dit is uit 1980, Take Me Tonight.

Dat is toch meer dan 12 minuten van een 42 minuten durende track. We hebben het over Megla Mancha, het Nederlandse noise drone duo, bestaande uit Freek Filippi en Marlon Wilderink. Geweldig werk van Megla Mancha. Het werkstuk heet Silica en dat is uitgebracht op digitale files en op cassette, de aloude muziekcassette. Het is een heerlijk traag trekkende drone eigenlijk, die heel erg langzaam evolueert. Het zou zelfs, als je het een heel kort stukje neemt, zou het gewoon een intro van een Black Sabbath track kunnen zijn. Maar wie zijn Megla Mancha om er iets prachtigs van te maken? Mooi uitgerekt tot 42 minuten. Gaat dat beleven? Je kunt het vinden op Bandcamp, die cassette en dus de digital file. Geweldig werk. Megla Mancha hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu verder gaan met een tribute aan David Lynch. En die David Lynch, die heeft zulke mooie films gemaakt dat een bijzonder aantal goede muzikanten daar een mooie tribute voor gemaakt hebben. Terecht ook. Now It's Dark heet hij. Daarvan hoort u nu uit Rusland het duo Dvori met Dark Eye. Dat is puur gemaakt met trompet. Inderdaad. U hoort het goed. Gitaar en elektronica. Normaal heb ik het niet zo op toeters. Maar als het op deze manier wordt gebruikt, werkelijk echt kippenvel. Dit is Dvori van die David Lynch Tribute.

Toulouse Low Trucks. En dat is Detlef Weinrich. Hij heeft zijn kiosk-versions uitgebracht via Bureau B. En u hoorde zijn eigen remix, namelijk de track Subghosts in de Toulouse Low Trucks Rework. Allemaal dus op kiosk-versions. Toulouse Low Trucks hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu aandacht gaan besteden aan een album wat zomaar ineens in gezwinde vaart heel hoog bij mij in de eindlijst zal gaan eindigen. We hebben het over een zogenaamde elektronische supergroep. 5 Italianen die de kop bij elkaar steken. En wat voor 5 Italianen? We hebben het over Giulio Aldinucci, Emanuele Errante, Luigi Ferrara, Maurizio Martinucci, oftewel Tez van Clocdivier, en Fabio Orsi. Zij vijven vormen Modus. De track NGC531 duurt maar liefst 20 minuten en daar draaien we een minuut of 11 van. Het album, dat is Domus en verscheen via het label 13, een sublabel van Silentes. Waarlijk schitterend werk hier van

Ja, ik vond het zelf een mooie overgang tussen de supergroep die ik net noemde en de twee leden daaruit, namelijk Fabio Orsi en Tez, maakten ook weer een nieuw album. De derde inderdaad in de reeks. En ze zijn aanbeland bij OTOT. En er komt vast nog een vierde album en dat gaat waarschijnlijk dan TOTO heten. Ja, Toto. Goed, Fabio Orsi en Tez. Het schitterende album OTOT verschenen ook via 13, een sublabel van Silentis. Dicciotto hoorde u hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we zijn aanbeland bij nieuw werk via het Data Bloom label. California Storm, oftewel Klaas Elkström uit Zweden. Zijn nieuwste album op Data Bloom heet Ancient Buildings. Dit is Square Wave Knowledge.

0: En weer zo'n heerlijke Italiaan die al geruime tijd de meest fantastische dingen maakt. We hebben het over NIM, N-I-M-H, Giuseppe Verticchio. Zijn nieuwste album behelst geen nieuwe opnames, maar opnames gemaakt in de jaren 90. Before and After Silence. En dat is natuurlijk met een dikke knipoog naar het album van Brian Eno, Before and After Science. U hoorde het geweldige vijfde gedeelte uit dit heerlijke werkstuk van NIM.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Daar zijn de honden en die honden die blaffen vast voor Achim Szczepanski. Ik had het al in het eerste uur over deze man die helaas deze week is overleden. Label-eigenaar van Force Inc. Music Works en Mille Plateaux. En Ritornel, maar ook lid van PD en P16D4. Daarom heb ik, nogmaals als eerbetoon aan Achim, gemeend een track van PD op de draaitafel te leggen. Het eerste album In Weekloos. Achter de synthesizer zit Achim Szczepanski in de geweldige track Im Rausch der Geschwindigkeit. Rust in vrede, Achim Szczepanski.

het Russische duo Uhushuhu. En Uhushuhu maakte het album Zvirat via het Poolse Soharum in 2023. Opgenomen in Kazachstan. Het duo, de dame Lilia Akivenson en de heer Pavel Dombrovski vormen Uhushuhu. Uitgebracht op het Poolse Soharum, zoals gezegd. Prachtig, prachtig, prachtig trance-achtig werk van Uhushuhu. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En we gaan eventjes terug naar 1984. En toch ook het heden. Tot onze grote vreugde wordt het album Nomad Souls van Hunting Lodge weer opnieuw uitgebracht. Origineel verschenen in 1984 via SM Operations. En heruitgebracht op het Winter Hill Recordings label. Hunting Lodge, je hoort de titeltrack Nomad Souls.

Zo, dat was eventjes stevig werk van Satori, oftewel Dave Kirby. Samen was hij vroeger samen met Justin Mitchell, de eigenaar van Cold Spring Records in Satori, maar doet het tegenwoordig alleen. Op het album The Woods hoorde u de track A Stopped Clock. En dat verscheen inderdaad ook via Cold Spring Records. En hier bij X-Rated op de concertzender. Andermaal een track van die uitstekende verzamelaar Cut Up Deconstructing William Burroughs. Deconstructing W.S. Burroughs. Verschenen via Unexplained Sounds Group. Vorige week draaiden we Eddie Newton. Maar er staat nog veel moois op als Siglum S, Dead Voices on Air, Rapoon Jarl en 400 Lonely Things. En die hoort u nu. U hoort de track The Steel Enya, Thief of Dreams. 400 Lonely Things. The Steel Enya, Thief of Dreams.

Your ear.

I'm going to stay.

I owe you a dream.

The sales and the upbeat, the

I hope.

see in me.

Saturday morning.

Werkraum. En u vindt deze versie op de verzamelaar Steinklang Industries 2, 2005-2006. En samengesteld dus door Steinklang Industries uit Oostenrijk. Jawel, Werkraum La Fée Verte. Aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor hoorde u ook werk uit de Alpen, namelijk van Sturmpercht, het album Stürm ins Leben wild hinein. Dat hebben ze in eigen beheer op hun eigen Percht Records uitgebracht op, in 2004. U hoorde Sturmpercht met Das verlorene Königreich. En daarvoor hoorde u 400 Lonely Things van de Cut-Up verzamelaar voor W.S. Burroughs. En met Werkraum eindigt deze X-Rated, maar er is nog veel meer te beleven. Namelijk een, nou, ik mag wel zeggen, behoorlijk abstracte X-Ray. Ik heb gemeend een hele X-ray te wijden aan het nieuwe werkstuk van Martijn Homan en Roel Meelkop. En dat zijn beide natuurlijk Hollanders. En Martijn Homan is al sinds geruime tijd verbonden aan het collectief De Fabriek uit Zwolle. U hoort Martijn Homan en Roel Meelkop, de vier tracks die staan op hun pas verschenen album. En dat is verschenen via het eigen Universaal Kunst. Zometeen dus Homan en Meelkop in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ik dank u ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat is altijd fijn. Volgende week is er ijs en wederdienende natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Op de zondagavond tussen 9 en 11 gevolgd door een X-Ray tot middernacht. En volgende week duiken we volledig in, nou ja, volledig. Het eerste uur in ieder geval in het fantastische Le Guess Who Festival. Je hoort de eerste special volgende week dus over het Le Guess Who Festival. Want er zijn nog kaarten te krijgen voor diverse dagen. En bovendien, X-Rated bestaat volgende week 29 jaar. Jawel. En dat ook, dat gaan we natuurlijk een klein beetje vieren. Dank voor het luisteren voor nu. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated. X-rated.

De warmste en zonnigste februari, 24 februari sinds 1901. Dat verdient een feestelijk electro-techno-house plaatje aan het begin. Plaatje, zeg maar gerust een heus dubbel album van Steerac. En Steerac, de STE staat voor Steve en de RAC staat voor Rachmat. Onze eigenste Steve Rachmat als Stera. En zijn LP Steerac en zijn LP heet Terra. En u hoorde daarvan Ignis. Heerlijk aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Maar dat tweede nummer, dat hoort er niet meer bij. Sorry. U bent van harte welkom bij een nieuwe X-Rated. Tot 11 uur vanavond. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray. Tot middernacht. Verderop in dit uur alles over Sun. In de volksmond Sun-O. Ik zeg het ook vaak, het is fout. Maar dan weten we het allemaal over wie we het hebben. Sun-O met in het voorprogramma Pews Mary. 4 maart aanstaande in Paradiso Amsterdam. En u kunt kaarten winnen. Daarover straks meer. Eerst nog even dat lentezonnetje van Lorenzo Montagna. Zijn nieuwste album heet Isolé. Dit is Nox. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

0: RX101. En dat is het project van Erik Jong. En die is al heel erg lang bezig, van 1997 af al. Dit zijn allemaal oude opnames gemaakt tussen 1997 en 1999. En het kan deze label Suction heeft het goed gevonden om al die tracks te gaan compileren en het ook uit te brengen. En dat gaat 22 maart aanstaande gebeuren. Het album heet Dopamine. En RX101 is daar op dat album vertegenwoordigd met maar liefst 13 tracks. U hoorde de tracker. Zo. We zijn er nog niet aan toegekomen om het 30-jarig bestaan van Station 17 te gaan vieren. En nou, dat hebben ze in ieder geval zelf wel gedaan middels het compilatiealbum Werkschouw. Dat klinkt een beetje als werkschuw, maar werkschuw zijn de heren van Station 17 allerminst, want die brengen regelmatig wat uit, gelukkig. Nee, Werkschouw is meer niets anders dan een woord om het eventjes duidelijk te maken wat het overzicht is van hun werk. Een blik op hun werk. En dat is inderdaad het album Werkschouw geworden. Een oudere track dus van Station 17 nu. Dit is Veger.
1: Jetzt geht's los. Ja, ganz recht.

Boy.